nacht tot ziens zoen, en een nieuwe dag voor jou bloem. Mag glimlach uit jou spoel, en die ochendouse strooproe. Mag vreugde versadig opvul, die slaggate waarin jy struikel. Mag jy jubel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit

0: Dit was die klanke van Zebra en Giraffe met 'n Knife. Voor dit, Energie met Boombox en Arien Louise van Wyk met Tekkies Brand. Binnekort ons sportverslag, maar eers Lise Bronner met Antwoord op Liefde.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Jessie Clegg met Dakerduis, Ellie Goulding met Powerful en Dou Verdag met Die Avontuur. Binnekort ons seeverslag, maar eers Crystal met Run Through the Fire.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou...

0: Bon Jovi met Last Highway bring ons by ons seeverslag. Die IV vir vandag is 6. Die watertemperatuur 17 grade Celsius. Sonsopkoms is 17 minute na 7. Sonsondergang vanmiddag 37 minute na 5. Daglig vandag is 10 uur en 19 minute. Hoogwater was 52 minute na 2 vanoggend. Laagwater 11 minute na 9. Dan weer hoogwater vanmiddag 24 minute na 3 en laagwater 23 minute na 9 vanaand. Die duininghoogte 2.1 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: 20, luister na 10, 22. Minimum temperatuur op Plettenberg Baai is 9, gaan vandag op na 21. Uniondale begin by 5, gaan op na 20. Minimum Oudtshoorn is 7, gaan op na 23. Riversdale begin by 8, gaan op na 23. Stilbaai 10, 21. Prins Albert minimum 7, maximum 21. En Ladysmith begin by 7, gaan op na 22 grade Celsius.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: 101 SFM Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny, daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak, hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.

Ons is so 17 minute van die tyd af. So pas luister na Armand Hofmeyer met Liewe Lulu. Jason De Rulo met The Other Side en Lee Scott met Vry. Vervolgens American Authors met Best Night of My Life. Jou streekstaan.

0: Matthew Mole met Always By My Side, voor de Glenn Miller met Sari Marais. Ons het geen verjaarsdagwense van ochtend ontvang nie, bekendes wat vandag verjaar. In die jaar 1942 gebore, Piet Gryiling, Suid-Afrika'se 35ste springbokkaptein. Vandag 1953 gebore, Piers Brosnan, die Ierse akteur. Vandag 1964, Kobus Wiese, oud springbok rugbyspeler. Vandag 1966 gebore Janet Jackson, Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, danseres en actrice. En dan vandag in die jaar 1986 gebore Megan Fox, Amerikaanse actrice en vervaardiger. Binnekort ons 8 uur nuusbulletin.
1: 90.1 SFM.

Ons is so 17 minute van die tyd af, so pas luister na Purple Disco Machine met Hypnotized, voordat Bobby van Jaarsveld lief my weer lewendig en Otto Klotz met Stand By Me. Vervolgens Tanya Storm met Ek Is Op Pad.

0: 12 minute na 10 uur 2. Goeiemôre, môre. Baie welkom by ons oggendsaamkeer met my en Ricardo. Ons is nog saam tot so voor 12.
1: 24/7 SFM.

0: geval.
1: Zo even met zijn bekende treffer Vliegmachine, Daltrey, Backbone. Ook na geluister, Rico is mijn naam. Groetnis tot morgenochtend tussen 9 en 12. Geniet die rest van jou, Saterdagmiddag.
2: Trots, Suid-Afrikaanse klanken.

0: Kings of Leon, use somebody. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar so jylle rikkie terug, wel, nie, so kan nou nie so te lang terug nie, het ons gesikkel met beerdkrag, en jy moes skedules volg en wat, ek kom en lees ek jylle, sê Eskom het vroeg saterdag aangekondig, dat die, dit is nou vroeg vanoggend, nee, dat die land nou vir 365 op een volgende dag sonder enige beerdkrag was, wat een mijlpaal volgens die kragvoorsiener laas in September 2018 bereik is. Ek hoop nie, dit is een, jy weet hulle sê, guys be happy, 1 jaar sonder beerdkrag, want wacht vir wat gaan kom. Ek hoop nie, dit is die geval nie, maar volgens Eskom, dui die prestasie op een besliste keerpunt vir die landse kragstelsel en natuurlijk ook die herstel van vertrouwe in die nutsmaatskapiese vermoe om betroubare elektrisiteit te lever. Nou Eskom sê die volgehoue stabiliteit het oor die afgelopen 3 jaar tot een besparing van 26,9 miljard rand aan dieselkoste geleid, terwyl die maatskapie daarin geslaag het om 100% aan die landse aanvraag na elektrisiteit te voldoen. Mteten Yati, dis die voorsitter van Eskomse direksie, het gesê die mijlpaal is die gevolg van 3 jaar se werk sedert die instelling van die opwekkingsherstelplan en hy sê verder Eskomse werknemers het weer hulle kant gebring deur hulle diepgaande tegniese en institutionele vermoëns te gebruik wat nou natuurlik, jy kan dink oor dekades van openbare investering opgebou is. Jees, ek hoop nie my gevoel binnen my is verkeerd nie, wel nie, ek hoop het is verkeerd, maar jy, beerdkrag, hoopelik iets heeltemal van die verlede. Crash Car Burn volgende met Carry On.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.

0: Sarkie met somerjare, Lia volgende met dromer, Adam met hoogtevrees en Jakkels vibes met soen my in die donker. Dan daarna kukuleer ons 'n bietjie na ons local nuus, so bly gerus daarvoor ingeskakel.
1: 90.1 104.1 SFM.

Ed Sheeran met Shivers. Ek weet, is baie mense is een gunsteling of een van hulle gunsteling liedjies. Natuurlijk, is een baie lekker song. Maar so ook, die volgende kunstenaar al die pad hier van Suid-Afrika af, Desmond Wells, kom lewe in my. SFM

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George. Ik heb het

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Hier om te bly.

0: dankie breek vir my mee te groet. Jy moet die rest van jou naweek baie geniet. En dan kuier ons volgende naweek weer saam. Tot dan, tot ziens.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Marula Boom agter op die donkie kar. En so gaan ons ons laaste uur van saamkeer vandag in. En jy is in Gesaelkabies, my naam Danny, en ek hou jy geselskap tot so net voor 6. Heerlijke muziek wat voorlee in hierdie uur, daar is so stikkie Beach Boys, daar is Armand Hofmeyer, André Het is hier in die mix, sowel as Little Mix is ook hier in die mix. Daar is enigie van Brendan Piper, Fast Dance Life, en dan is daar een hele klomp ander heerlijke stukkies muziek. Soos hierdie een van Andrika. 90.1

0: Monique Steyn en rondom Tali voor de September en Cry For You en Appel met Heito Potato, net hier na Cheap Trick met I Want You To Want Me.
1: Ons

0: Monique Steyn en rondom Tali voor de September en Cry For You en Appel met Heito Potato, net hierna Cheap Trick met I Want You To Want Me.
1: Ons maak

0: Dat was Dodo Nyoko met Country Girl van Bloem Liquido, volgende met Narcotic.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Bart Wins On met Ryk met Tyd. Natuurlik, ek dink dis een van die goed wat jy nie 'n prys op kan sit nie, en dis tyd, natuurlik. Ons gaan nie na luister na Brian Kino en Simply Alive, en dan ook Emily Blue met Through My Soul. En dan, ons eerste boere muziekliekie vir die hand is Manny Erasmus met Raakvat, en hy is net na Emily Blue.

0: Dit was die Bay City Rollers met The Way I Feel Tonight. Voor dit ons eerste boere muziekliedje vir die hand, wat natuurlijk Mani Erasmus en Raak Vat was. Naar die breek Susan en Vuur Bestand.
1: Dit vat net een liedje om 1000 herinneringen terug te bring. Dink wat een advertentie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertenties is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Phil Collins met Do You Remember, Amor Vitoni voor dit met Spray My Vlerke. En ons gaan nou luister na die Ewald Wasserval met Ons Is Nie Klaar Nie.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: 'n kunstenaar wat net nie kan ophou musiek maak nie, maar op 'n goeie manier. Nou met sy onlangse vertoning hier in Suid-Afrika, blykbaar een van sy bestes nog. Liedjies waarmee baie van ons groot geword het en net nooit oud geword het nie. En natuurlik ook ons by SFM, een van ons gunsteling kunstenaars om te speel, Bryan Adams met The Best of Me. Voor dit Wakefield met Sexy Eyes en Demi Lee Moore met Hartebreek. Volgende, K2 en Where You Belong.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

masker die dier. Hy sies met glimlach en dans in die tronke van verdriet, en nooit op sy staan vir een beter lied. En het hoenboom van hartstog is nie tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Hier sit hier binne, ek voel dit in my bloed. Is dit omdat ek jonker